0: problemen in en rond het Panamakanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panamakanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panamakanaal. Het weer, zonder stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder. En dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon. En het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-steps zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen.
6: Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde man heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle.
1: We are Wakanda.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: spanning.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
2: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor dedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Aan de Pegasusweg in Rotterdam-Alexander is vrijdagochtend een deel van een bouwsteiger ingestort. Door de harde wind kwamen onder meer planken naar beneden en bezweken de bovenste 3 verdiepingen van de steiger. De omgeving rond het bouwwerk werd uit voorzorg afgezet. Omdat het gebouw vlak naast het metrospoor staat, had de ingestorte steiger ook gevolgen voor dat metroverkeer. En daardoor vervielen tijdelijk de haltes Alexander, Oosterflank, Prinsenlaan en Schenkel op metrolijn A. Die verstoring werd later weer verholpen. Reizigers uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas moeten woensdag 9 september rekening houden met grote problemen in het openbaar vervoer. Door een landelijke OV-staking rijden er de hele dag geen NS-treinen. Ook de RIT legt het vervoer stil. Bussen, trams en metro's rijden niet en alle metrostations blijven gesloten. Vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Daarmee valt op woensdag een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland weg. Vandaag speelt VV Capelle na de 1-0 overwinning op ASWH het uitduel bij de Jodan Boys. DCV ontvangt thuis voor de beker VOC en moet winnen na de 3-1 nederlaag afgelopen zaterdag bij Oliveo. De radio-uitzending van IJsselsport op Radio Capelle start om 2 uur vanmiddag en duurt tot 5 uur. Met verslag van onder andere de volgende wedstrijden. Om 2:30 DCV tegen VOC met verslaggever Eelco de Bruin. En om 3:00 Jodan Boys tegen Capelle met verslaggever Hans Stofkoper. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 5 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en het blijft vrijwel overal droog. Waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen, het is vrij rustig en het koelt af naar zo'n 11 tot 12 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En bij een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting loopt de temperatuur op naar zo'n 23 graden. Maandag wordt een behoorlijk warme dag. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en tijdelijk wordt er nog warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 25 graden. Na een minimumtemperatuur van zo'n 14 tot 15 graden. Vanaf dinsdag schakelen we over naar een wisselvallig weertype. Met een wind die hoofdzakelijk waait uit richtingen tussen zuidwest en west. Meestal is er een matige wind, af en toe kan er nog wat harder waaien. En iedere dag is er kans op wat regen of enkele buien. Maar tussendoor zijn er ook droge perioden met zonnige momenten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-steps zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: gaat het stom.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Aan de Pegasusweg in Rotterdam-Alexander is vrijdagochtend een deel van een bouwsteiger ingestort. Door de harde wind kwamen onder meer planken naar beneden en bezweken de bovenste 3 verdiepingen van de steiger. De omgeving rond het bouwwerk werd uit voorzorg afgezet. Omdat het gebouw vlak naast het metrospoor staat, had de ingestorte steiger ook gevolgen voor dat metroverkeer. En daardoor vervielen tijdelijk de haltes Alexander, Oosterflank, Prinsenlaan en Schenkel op metrolijn A. Die verstoring werd later weer verholpen. Reizigers uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas moeten woensdag 9 september rekening houden met grote problemen in het openbaar vervoer. Door een landelijke OV-staking rijden er de hele dag geen NS-treinen. Ook de RET legt het vervoer stil. Bussen, trams en metro's rijden niet en alle metrostations blijven gesloten. Vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Daarmee valt op woensdag een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland weg. Vandaag speelt VV Capelle na de 1-0 overwinning op ASWH het uitduel bij de Jodan Boys. DCV ontvangt thuis voor de beker VOC en moet winnen na de 3-1 nederlaag afgelopen zaterdag bij Oliveo. De radio-uitzending van IJsselsport op Radio Capelle start om 2 uur vanmiddag en duurt tot 5 uur. Met verslag van onder andere de volgende wedstrijden. Om 2:30 DCV tegen VOC met verslaggever Eelco de Bruin. En om 3 uur Jodan Boys tegen Capelle met verslaggever Hans Stofkoper. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 5 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en het blijft vrijwel overal droog. Waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen, het is vrij rustig en het koelt af naar zo'n 11 tot 12 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En bij een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting loopt de temperatuur op naar zo'n 23 graden. Maandag wordt een behoorlijk warme dag. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en tijdelijk wordt er nog warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 25 graden. Na een minimumtemperatuur van zo'n 14 tot 15 graden. Vanaf dinsdag schakelen we over naar een wisselvallig weertype. Met een wind die hoofdzakelijk waait uit richtingen tussen zuidwest en west. Meestal is er een matige wind, af en toe kan er nog wat harder waaien. En iedere dag is er kans op wat regen of enkele buien. Maar tussendoor zijn er ook droge perioden met zonnige momenten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. En de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de Westvoorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Geraino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen, zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Goedemorgen luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar ons programma Religieus op Verzoek. Het is alweer een prachtig zonnige dag vandaag. Maar de regen van de afgelopen week was voor de natuur natuurlijk ook wel geweldig. Vandaag is de techniek in handen van Arjan. Marcel was vandaag verhinderd. Jacob aan de telefoon. En ik, Elna, verzorg de presentatie. We wensen u dit uur veel luisterplezier. En we luisteren als eerste, zoals gewoonlijk, naar instrumentale muziek. En dit keer is dat Veilig in Jezus' Armen van Arjan van Breukhoven. Een improvisatie op het orgel.

Het volgende verzoekje is nog van vorige week en is aangevraagd door Ria Combe voor alle luisteraars. Het is goed, mijn ziel. Het is niet van Jonathan Vroeger, dat hebben we opgezocht, maar was niet te vinden. Het wordt nu gespeeld en gezongen door het Leger des Heils.

Het volgende verzoek komt van Annie Crissé en ze bestemt het voor Dick en Johnny Otting. Van u zijn alle dingen. Hervormd Kerkhof, Apeldoorn.

Het volgende verzoek komt van Ida de Jong. En ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen Rotster Even van Soli Deo Gloria uit Urk en sopraan Judith Sportel.

Het volgende verzoek komt van mevrouw Purperot en ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Van het Westlands mannenkoor en meisjeskoor. Met een zegengroet van haar.

Het volgende verzoek komt van twee luisteraars. De eerste is voor mevrouw Purperoit en zij wil het graag horen voor haarzelf. En de tweede luisteraar is Annie Crusset en die wil het bestemmen voor Koosje en Brechtje Kloppert. En we gaan luisteren naar Houd gij mijn handen beide van het jeugdkoor Benjamin.

volgende verzoekje komt van Ida de Jong en is bestemd voor alle luisteraars. Ze wil graag horen De Rivier van Annemieke Koelewijn en Ralf van Manen.

0: Het volgende verzoek komt van Ria Combe en is bestemd voor Ida de Jong. Ze wil graag horen, er is zoveel om te danken, van dominee Vermaat. En gezongen door het mannenkoor Salvatori, tel uw zegeningen. En de groet.
1: Er is zoveel om voor te danken. Nog zoveel reden voor een lied. Nog zoveel blijdschap te verklanken. Maar waarom doen we dat dan niet? Was onze weg voor God verborgen? Of ging ons recht aan hem voorbij? Wou hij niet altijd voor ons zorgen? Ging hij niet mee met u en mij? Laat nooit door duizend ergernissen de vreugde voor u verloren gaan. We zouden zoveel blijdschap missen en zoveel goedheid niet verstaan. God, geef ons woorden om te zingen. God, geef ons weer een blijde lach. Geef ons nog vreugde om de dingen die wij ontvangen, iedere dag.

Hierbij krijgt nog Ida de groetjes voor Ria. Dat had nog even bij de vorige plaat aangekondigd moeten worden. Dan gaan we nu over naar het volgende verzoek van Annie Crissé. Het is bestemd voor alle luisteraars. Komt, laat ons voortgaan, kinderen. Het wordt gezongen door 1600 mannen zingend in Katwijk. En de groetjes van Annie.

Het volgende verzoek komt van Ida de Jong en is bestemd voor alle luisteraars. En we luisteren naar U Alleen, U Loven Wij van de gezamenlijke koren uit Dordrecht onder leiding van Klaas-Jan Mulder.

Het volgende verzoek komt van mevrouw Gerda Ubas en is bestemd voor Annie Crezet ter bemoediging. Ze had aangevraagd, het zijn de kleine dingen die je doet van Saskia en Serge. Maar helaas, die hebben we niet. Dus daar gaat Arjan voor zorgen. Misschien, wellicht, kunnen we hem volgende week draaien. We zullen nu laten horen wat de toekomst brengen mogen van de Credo-zingers.

Beste luisteraars, we zijn alweer door onze verzoekjes heen. Maar we hebben voor u nog staan, Sela, met, en met, ze zingt, met u allen.

We zijn alweer bijna aan het einde van het programma. Maar zondagochtend kunt u de herhaling beluisteren op Radio Kapelle van 8 tot 9 uur. En de volgende week dinsdag zijn wij er weer met een nieuwe uitzending van Religieus op Verzoek. We wensen u allen een goede week. En dan gaan we nu nog luisteren naar het Van Gemeren familiekoor met het lied Mensen geeft elkaar de hand.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de West-Voorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Geraino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen, zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de dorpsstraat en drinkwaardpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.
0: Je luistert naar Radio.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de Westvoorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Geraino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen, zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: The tears back that I cried, all the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Je luistert naar Radio Capelle, 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van Zeker Zet vandaag. Ik ben Sabrina Lundelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkwaardpark langs honderden kramen, autotractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot. Maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken. En hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden. En de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de Westvoorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Geraino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen, zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerstad vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de dorpsstraat en drinkvaartpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten en op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west en er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de Westvoorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Geraino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkwaardpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste bad-eendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten en op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west en er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de West-Voorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Geraino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen, zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

And I touched your face, narcotic mindful lace.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkwaardpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jordan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jordan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de Westvoorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Geraino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkvaartpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lendelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkwaardpark langs honderden kramen, autotractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond, maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 7.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Fortuna. Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpstraat en Drinkvaartpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste bad-eendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland Zuid-Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in teek van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkwaardpark langs honderden kramen, autotractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in een hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland Zuid-Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukel zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkwaardpark langs honderden kramen, autotractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jordan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jordan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten en op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west en er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella. Why wait to say, at least I did it my way.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerstad vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuizen stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkwaardpark langs honderden kramen, autotractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor het kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot. Maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken. En hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
4: Capelle. Hi there, this is Ed Alstrom, and you are listening to, as you should be, Anita's Undercover on Roots Paradise Radio.

Vandaag begon ik met Dolly Parton. Een mooie cover, Don't Think Twice. En zij zette het op het album Blue Smoke 2014. Queen Dolly, zoals ze nu na haar overlijden in de media genoemd wordt. Wanda Jackson, nog zo'n queen, maar dan van de rockabilly en de slijpers. Zij staat een aantal weken in het zonnetje op de tweede plek hier bij Undercover. Vandaag ga ik draaien It'll Be Me, featuring Dave Alvin. Hard Rule 2003. En daarna een nieuw album, mooi hoor. Jack Browning noemde zijn schijfje Painted Skies. En ik laat je de titeltrack horen. Komen ze. Wanda Jackson, Jack Browning.

dacht eigenlijk dat Sarah Cahoon, misschien komt het omdat het lang geleden was dat ze nieuw werk uitbracht, uit Canada kwam. Maar ze komt uit Seattle, de staat Washington. Haar nieuwe album heet I've Missed You All These Years. Nou, wij jou ook. En het nummer van dat album dat je zojuist hoorde heet Supposed to be Sarah Cahoon. Heel veel nieuwe dingen vandaag. Er komt echt met bakken mooi werk uit. Onder andere Poky LaForge's album Rent Money. Big Boss Man wordt het nummer. En jawel, lang op moeten wachten. Ik moet het even nakijken, maar het is toch zeker ruim 10 jaar geleden dat Buddy Miller een solo album uitbracht. Het laatste werk dat hij uitbracht was samen met zijn vrouw. Dat was zeer geslaagd, maar dit is mooi hoor. Hij noemde het album Buddy Miller, dat is handig, alsof we hem zouden vergeten. Het nummer dat ik gekozen heb voor vandaag heet As Long As I Have You. Achter elkaar nu Poky LaForge en Buddy Miller.

singeltjes blijven binnenstromen. Ik ga er 3 achter elkaar draaien voor je. Te beginnen met die mooie Benjamin Todd. Zijn singeltje van september 2026 heet Waiting for a Train. Daarna een blues singeltje van No Saint en Rick Meyer, Feel Like Me. En als derde, ter aankondiging van wederom een nieuw album, Hardwerkende Vrouwen, die Grey Delisle, There's the Door. Achter elkaar Benjamin Todd, No Saint en Rick Meyer en Grey Delisle.

erge van deze Grey Delisle. Mijn enige klacht is eigenlijk dat als zij solo-albums opneemt, de geluidsopnames niet zo goed zijn. Maar goed, prachtig. We gaan het horen, het nieuwe album. Mooi hoor, de mooie harmonieën van het duo Mama's Broke. Het album heet Reunion en No Great Reunion wordt het liedje. Daarna van het album You'll Be Okay Baby, Sally J. Ik had nog nooit van haar gehoord. Dat is altijd het fijne van dat je muziek binnenkrijgt. Je bent altijd blij als er oude bekenden binnenstromen. Maar je ontdekt hier en daar nog steeds nieuwe muziek. Love on the Road van Sally J. Maar we beginnen met Mama's Broke.

Dit zojuist was de band Down Pilot met frontman Paul Hiraga. Ze maken al 20 jaar muziek en dit schijnt het 8e of 9e album te zijn. Het album heet Strange Horses en je hoort het nummer You Never Fly. Het viel mij van de week op met het verwerken van alle nieuwe muziek dat er nogal veel titels met honky-tonk binnenkwamen. Ik heb er 3 voor je achter elkaar gezet, allemaal hartstikke nieuw. Ten eerste van het nieuwe album van Paige Plaisance, dat Swampwater heet, het nummer Honky-Tonking Round the Hill Country. Hill Country is in Texas, ten noorden van Austin, Texas. Paige Plaisance dus zoals eerste, daarna de band Embla en de Car Daughters. Die noemden hun album The Fool en schreven een nummer met de titel Another Honky Tonk Song. En ook Jason James zette op zijn nieuw album deze week uit met de titel Cut the Chain een nummer dat heet Honky Tonks in Mind. 3 keer achter elkaar Honky Tonking Round the Hill Country, Another Honky Tonk Song en als 3e Honky Tonks in Mind.

Voordat ik zo het laatste nummer van dit eerste uur ga aankondigen, even wat huishoudelijke mededelingen. Heb je vragen, heb je verzoeken, heb je opmerkingen, dan kun je me altijd mailen anitaundercover@gmail.com. anitaundercover@gmail.com. Daar kun je me ook laten weten als je op mijn lijst wil voor de nieuwsbrief. Eén keer in de week krijg je dan playlisten en alle relevante informatie over deze show en mijn soulshow This Is Soul. Ben je helemaal op de hoogte?

En die playlisten zijn vooral leuk omdat je, als je mooie dingen hoort, maar niet precies weet waar en van welk album dat komt, dat je zelf even op onderzoek uit kan. Mail me vooral anitaundercover@gmail.com. Als laatste dus, ik heb zo nog een uur, hè, dus blijf vooral hangen. Ga ik iets draaien van het album William Branch is Hard to Find, deze maand uit. En is van Carla Gover, die heel veel muzikale vrienden vroeg om op dat album mee te zingen en te spelen. En vandaag doet ze het samen met Maddie Ray Wells in het nummer Dancing with the Johnson Boys. Carla Gover en Friends, graag. Tot zo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
8: 105.3 Radio Capelle. Hi, this is Rob Lutz. You're listening to Anita's Undercover.

Ik begon dit tweede uur van Undercover. Welkom, welkom. Fijn dat je bent blijven hangen met die leuke Kimmy Bidder. Ze lijkt zo weggelopen uit de jaren 50, 60. Maar dat kan niet. Ze is jong, 38, uit San Diego. Haar tweede album, zeer geslaagd weer, heet Bitter Sweet. En je hoort het nummer How Far My Love Travels. Ik zei het al, fijn dat je er bent. De tweede plek van het tweede uur bestemd voor een plaat uit mijn eigen platenkast. En ik ben nog steeds bij de R. Daar heb ik er veel van. Vorig jaar, dus een recent album, kwam het album West Texas Heaven Revisited uit. Opnieuw gemixt. Wat nieuwe nummers erop van die geweldige Kimmy Rhodes. En dat was uiteindelijk een van mijn favoriete albums van het vorige jaar. Als je het gemist hebt, dat album heet dus West Texas Heaven Revisited. En ik heb gekozen voor de opnieuw gemixte I'm Gonna Fly, Kimmy Rhodes featuring Townes Van Zandt. Daarna die geweldige blanke soulzanger, een van de beste soulzangers van nu, Eli Paperboy Reed. Zijn nieuwe album heet Getting There en ik laat je de titeltrack horen. Kimmy Rhodes featuring Townes Van Zandt en Eli Paperboy Reed.

Persoonlijk ben ik heel benieuwd naar dat nieuwe album van deze Daniel Nicole. Dit is de tweede single die je zojuist hoorde, Fireflies. En ik vind haar geweldig. Nog een keer haar naam, Daniel Nicole. Ik ga heel vroeg in dit tweede uur de coverplaat draaien. Ben je nieuw? Het is heel simpel. Twee keer hetzelfde liedje door anderen uitgevoerd. De aanleiding deze week is het nieuwe album van Jason McNiff. De afgelopen twee weken hoorde je andere nummers van dat album, Ten Blue Songs. Maar hij zette ook een zeer eigenwijze versie van, en ga er maar aan staan, Folsom Prison Blues op dat album. Het Johnny Cash coveren, nou, dat vraagt nogal wat zelfvertrouwen. En daarna ga ik dus Johnny Cash himself draaien van het album I Walk the Line 1964. Zijn eigen originele versie, Folsom Prison Blues. Maar we beginnen met de versie van Jason McNiff.

0: zei het al in het eerste uur, hè? Er komt zoveel prachtige nieuwe muziek binnen dat ik eigenlijk alleen maar behalve die cover-coverplaten nieuwe platen draai die ofwel deze maand, september 2026, uitkomen of nog moeten uitkomen in de aankomende maanden. Deze maand uit is de nieuwe plaat van Dean Owens, nu samen met zijn band The Sinners. En zij noemden die plaat Our Favorite Sins, hun eigen favoriete liedjes die ze al jaren en jarenlang op tour spelen. En ik heb gekozen, want we draaiden net Johnny Cash, het nummer The Night Johnny Cash Played St. Quentin. Nou, dat leek me nou toepasselijk. Dean Owens en The Sinners en daarna die geweldige Charlie Parr. Is een heel mooi album, moet je eigenlijk privé luisteren, want er staan nummers van 6, 7, 8 minuten op. Dat is niet zo radiovriendelijk. Dus ik heb gekozen voor nummer Mother Sarah. Zijn album heet Rooming House, maar dat moet je dus even in zijn geheel thuis beluisteren. Dean Owens and the Sinners met The Night Johnny Cash Played St. Quentin en Charlie Parr.
1: This is a song called The Night Johnny Cash Played St. Quentin. And it's a true story.

vind die nieuwe plaat van A.G. Lee en de Blue Summit zo'n lekkere opkikkerplaat. Als je nou een klein beetje in zak en as bent, dan is het een goed idee om Cover to Cover, zo heet de plaat, op te zetten. Je wordt er vrolijk van. Het nummer dat ik gekozen heb vandaag heet Tear My Stillhouse Down. En daarna Taylor Hollingsworth, daar hoorde je de afgelopen weken al dingen van. Maar zijn mooi album, ook vrolijk, dit nummer Hot Dogs van het album Folk and Roll. De opkikkers A.G. Lee en The Blue Summit en Taylor Hollingsworth.

0: Good food.
1: Zo had het nodig geweest, is ons humeur weer opgekrikt inmiddels. Wat heb ik? Ah, ja, Grace Potter heeft een nieuw album uit. Waar ze voorheen nog wat rustigere dingen maakte, is ze steeds meer de rockkant opgegaan. Toch prachtig. Ik ga je het nummer Gasoline laten horen. Grace Potter dus, van haar nieuwe album Trespasser. Daarna folk meneer David Caller met het nummer Roseanne van het album Blue Water. En dan in een rijtje van drie eindig ik met die leuke Elizabeth Cook. Fever View heet het nummer. Fever View van haar nieuwe album deze maand uit, Great Television. Grace Potter, David Caller en Elizabeth Cook.

kun je tegenwoordig ook doen via dat nieuwe radiostation rootsbeatradio.nl. Rootsbeatradio.nl. En tot aan het einde van het jaar, maar die website hapert inmiddels. Vandaar dat er ook een nieuw radiostation komt: rootsparadise.com/undercover. Ik zeg het alvast, die hapert. Ik ben nog steeds op zoek naar een oplossing zodat je deze show zelf kunt downloaden. Dat je gewoon kunt blijven luisteren wanneer het uitkomt. Maar ik heb domweg de energie, de puf en de tijd niet gehad om dat uit te zoeken binnenkort. Ik ga eruit met Tenny Rain. Haar album heet Never Turning Back. En het nummer wordt Driveway Conversations. En dan eindigen we met de blues, Nikki T en de Snake Charmers. Met het nummer That's All I Need van het mooie bluesalbum Ain't Wasting Time deze maand uit. En normaal gesproken, als ik dan een beetje tijd over heb, dan vul ik dat op met Johnny Cash. Maar dat ga ik dan nu met Dolly doen. Hey, dankjewel. Tot de volgende keer. Doei.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland Zuid-Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuizen stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkwaardpark langs honderden kramen, autotractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Hague Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Hague Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkwaardpark langs honderden kramen, autotractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jordan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jordan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten en op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west en er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Martin. Van de Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen. Uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten. Onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Hague Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Hague Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de dorpsstraat en drinkvaartpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste bad eendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot. Maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken. En hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Het zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond, maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag

0: Een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland Zuid-Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: De gezelligste van de regio.
8: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
7: 105.3.
9: Rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog, om ons heen.

0: na na na na.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lenlo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkvaartpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste bad-eendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Hague Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Hague Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie.